0: Good guesswork, my day.
1: Ik hoop het.
0: Dat is getter.
1: Huh?
0: Na in terug aan het erin. Disco bar, meneer. Moet je dat dan gaan doen? Ga je kijken dan?
1: Een sikkepa.